0: En een telefoon, een shot.
1: Een
0: shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot. Een shot.

ze maakt. Ah, dan zei die maar rol en daar hebben ze een ding, ding, ding. Tja, tja, het is zo'n nacht. Hoi, hoi, daar hebben we maakt.

Hoi, daar heb ik denk. Sha, sha, daar heb ik denk. Hoi, daar heb ik denk. Hoi, daar heb ik denk. Hoi, daar heb ik denk.